0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!
1: Ladies and gentlemen. Please welcome

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Die jouw stasie Top 40. Elke zaterdag 9 tot 12 op die stasie waar jij saak maakt.

0: miss you and I know it.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoof soos

0: is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.

Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat je dans naar die stops.

Well, we got a bit of Afrikaans music in our BYD Top 40 this morning. Kick up Dirk van der Westhuizen, spoel mij af. Morgen mensen, welkom, morgen.

Ja, jy saam met jou stasie is een lekker warm saterdagochtend. Right here in Durban Road in Belleville, BYD. We're having a great time. Come and join us. Kom maak het draai. BYD, Tiger Valley, opposite Tiger Valley Center. Saam met jou stasie. Dan wat sê jy, waar jy saak maak.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. Die 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

Wel, lieve laat is nooit onze technische probleem gewoon gesprek. En ons is met jou, ons Frans Verskoning, dat ons nu eerst terug samen met jou is. Maar boeren opskop, wat aangaan tot 6 uur vanavond. Ons gaan lekker boerenmuziek maken nu. Voor ons luisteraars langlaas, dit gaat niet eens laatst weekend zaterdag. Het ons niet als het gaat laatst weekend zaterdag. Toen onze verkorte volumewinkel gaat het. So, tot en met 6 uur vanavond dan boeren opskop. En dan van 6 uur af volumewinkel Samadijn. Hier op Jochen Slinger Radio. Hoi, welkom aan jouw stasiese luisteraars voor het samenkeuren vanmiddag daar uit Brackenfellet. En ons gaan jou geselskap hou, soos ek gesê het, in hierdie program. Boere opskop tot 6 uur. Van daar af aan is het volumewinkel tot skyns voor 8 vanavond. Ons val weg met 2 nommerkies van my eie keuse. Vat vast dansorkest met Roei Kole en die klipwerf boerenorkest met Happy O Anna. En ek sien Anna, wel nie Anna nie, maar Alta het ook bykie boeremuziek aangevraagd. Dit kom dan net na hierdie 2 wat ek so pas uitgekies het vir jou. Bly geskakel, boere opskop, saam met Hein op Harties FM, die radiostasie waar jy dinge anders doen. MUZIEK

Hazé, dat was een nieuwe energie van Fat Man. Dus ik heb ook gedacht, wacht, kom ons begin het programma met Splinter Nieuwe Engels net. Dat was Fat Man, nogal met Wella Capella. Wat doe je daar, die andere volgt die Wella Capella, zeg maar voor je grandma. Dat was me zo energie ook, nee. Wella Capella, zeg maar voor je grandma. Ik wil iets hier. Kan niet onthouden wat het is niet, maar niettemin, ons het zo begin. Goedenavond, welkom bij Volume Winkels, Hammerlijn. Keurzaam, tot schijntje voor 8 vanavond op je Gunslinger radiostatie. Ook welkom. Welkom aan die luisteraars van jouw statie, Dan Brackenfell in Kaapstad. Die weer het lekker samengepakt hier in Arties. Ons het vroeger een lekker windstorm gehad. En die bokken is nog steeds bezig om samen te pakken. Blitsen hier en daar, je weet. En, ons wacht nog niet voor iedereen. Maar nou ons nummer in herleef voor jouw boodschappen aan mij. Jouw liedje verzoeken in boodschappen 061-511-2602. Onthou, jij bepaalt die speelhuis in die programma. Het weer eens, voordat ons begin met die muziek, baie dankie voor allemaal wat gister my dag speciaal gemaakt het. Natuurlijk, baie speciale dag was gister. Boonbehalve die feit dat over jaren, je weet, het is uitzonderlijk dat een mens so oud word soos die jaartal waarin jy gebore is. Met andere woorde, 63 jaar oud gister en gebore in die jaar 1963. Interessant. Sal nie weer gebeur in leeftijd nie. Maar dankjewel allemaal wat het moeilijk gemaakt het om het speciaal te vieren. En het moeilijk gemaakt het voor mij om het speciaal te voelen. Baie dankie, ik waardeer het. Nou gaan ons aan met die leven. Goed, ik heb een boodschapje vroeger gekregen van Alta. Alta Clarence, hier van harte bij Sport. En Alta had gevraagd voor... eigenlijk meer is 2 liedjes, maar ons vat eerst die eerste 2, Quiet Riot met Come and Feel the Noise. Dat is wat je moet doen. Kom voel een beetje die klankjes op. En dan daarna is het Ebba met Rock Me. Goed, kom ons. Johan Smith van daar uit KZN van mij laat weet, is Emma Kulema nie, Wella Capella nie. Amper daar, Johan, amper man. Ik kan nou nie help, ek is in 63 gebore nie. Ons het daartoe, ek my nog iets anders gesê. Nee, ek weet ook nie, maar dit is heeltemal correct. Dit is Emma Kulema, sê maar vir jou grandma. Hoe gaan hy verder, Johan? Jy kan my dit weet op 061-511-2602. Hier is die muziekkeuse van Alta Clarence en dis...

Nou ja, ik heb zo pas hier gespeeld Dijkjes en Dijkjes daar van Fatman. Wat toen ook aangevraagd was, die er Alta Clarence heeft toen gevraagd. Dus natuurlijk Fatman daar samen met Liani mee. Een beetje vroeger het ons gesels oor Harry Leakey. Ik had eindelijk dat het ons verkeerd gaat. Die Wella Capella stuur ik het gesê, maar van jou grandma. Ik wil een baby, hè. En toen Johan Smith mij recht gehelp. Toen zei Johan Smith mij nee, en die woord is niet Wella Capella nie. Die woord is Emma Kulema. Emma Kulema. Alright, so dit is die woord of die liedje waarna ek gesoek het. En ek dink, wat ek gaan doen is, Johan, ek gaan een speel. Ek gaan hom speel. Vinnig vir jou en vir myself. Een volksliedje wat die woorde van Emma Kulema bevat. Nou, dit is uitgevoer, die ene wat ek nou so pas van, of na verwijs, dier Buddy Vaughn. Dit sluit in Boegebergse Dam, Emma Kulema, as een wind wat waai, en stadig oor die klipperkies. Ons gaan hom nou luister. En dan luister ons bykie hoe klink daai Emma Kulema. Speciaal vir jou, Johan Smith van KZN. Bly geskakel, jy is by Volume Winkel, samadaan.

Ja, ons dan so twee nuwe liedjies vir jou gespeel, twee nuwe vrystellings, want die afgelopen vrijdag uitgereik is, en ons het weggeval met een van Jay, langlaas van hom gehoor, met Skinny Dip, en so pas gaat Barno van der Merwe sy nuwe een slechte dag, om het op te wees. Jy is welkom om muziekjes aan te vragen, boodskapjes te stuur, 061-511-2602, ons is nou op 33 minuten na 6.

En uit ons nog boodschappies bijgekregen, zo. En kom eens kijken een beetje wie het van ons allemaal boodschappers hier. En ik heb van die strandplakjes van die Vrijstaat. Zij het ook ingespannen van hand en bijgedragen. En wil graag drie liedjes horen. Dit is ons volgende speellijstje wat ik hier voor me heb. Is Ronel Pieters van Bloemfontein. Het gevraagd voor drie specifieke liedjes. Wakefield's Saturday Night. Dat is van ons van hand dus. En dan Venga Boys, We Like to Party. En Boston's More Than a Feeling. En Ronel zegt hem voor allemaal zei. Goedenavond en hallo daar. Alipad uit Bloemfontein. Ronel zei, blijkbaar voelt hij zo'n plankjes. Heeft een beetje water nodig om te groeien vanavond. Kom ons help al een beetje groeien met drie liedjes. En dan zie ik Johan Smith het ook gecommuniceerd is. Want ik wil ook iets hier vanavond. Hier is Wakefield, Saturday Night, hier op Jochen Slinger Radio. Dit is Volume Winkel, Samadijn.

Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Op soek na iets lekkers, iets nuuts of sommer net 'n goeie idee om uit die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspost Besigheidssentrum. Kry jou koffie fix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kuwai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happie by Triple S Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir daai extra woema in jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smol lekker kuier. De Handelspost Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Al, dis 7 minute oor 7, goeienaand en jou weer eens welkom. As jy so pas ingeskakel het, ietwat laat, ons gaan alweer amper goed, nee, daarom nog nie op die oomblik nie, maar 7 minute oor 7, dis Volume Winkel saam met Hein, elke saterdag aand tussen 5 en 8 namiddag. Wel, daar van Kaas en Inse kant af het ons ook liekie verzoeken ontvang. By the way, so dankie daar aan Strandplakkies van die Vrystaat vir haar keuse van muziek. So, ons kyk wat het Johan aangevra. Johan het gevra vir liekie van Roes, die kunstenaar Roes. Nou is ek heeltemal seker wie Roes is, die mag het om gekry, Johan. Roes se weergawe van Ons Gaan Nou Braai. Braai jy vanavond, Johan. En dan het Johan ook gevra vir Roan de Tooi se Kanneman. En dis die volgende twee liedjies wat ons vir hom gaan speel. Hier in ons weergawe en vanavond se uitgawe van Huis, amper sê ek Huiswaarts. Nee, Volume Winkel saam met Hein op jou gunsteling radio. Kom ons luister hoe klink hierdie een van Roes. Ons gaan nou braai.

Kijk eens, daar je niet terug van het een tijd die weet ik zo lekker. Dat was Henkie Simons met daar die bekende liedje van onder Ruiter van die Winkie. Wel, ik zal nooit daar liedje vergeten. Ja, ik was een tiener toen daar die plaat uitgekomen. Ruiter van die Winkie. En mijn pa had ook een cassette gehad. Kan je geloven van die betrokken liedje? Van Henkie Simons, Ruiter van die Winkie. Ja, toe, hier het Johan van mij gevraagd, einde alsjeblieft, want ons had tijdjes werk gevoel ons hier een keer in, Roan de Toys, weergave van die Bohemian Rhapsody. Kom maar kijken wat ik voor jou kan doen, Johan. Ik heb hem opgespoord hier, dit is die rechtstreeks of levendige weergave. Zo, je gaat nou daar, zeker maar die skare tussenin hoor, en misschien een handig geklap en een gejuich en dus meer, maar kom ons luister naar Roan de Toys, een weergave van Bohemian Rhapsody. Dan, als het bijkans groet uit, ik ga uitspelen met een of twee liedjes wat al te aangevraagd, maar kom ons staan of volstaan daarmee vanavond. Kom ons luister eerst naar Roan de Toys, Bohemian Rhapsody, hier op jou gunsteling radio.

Prachtige weer gaan we draaien van Bohemian Rhapsody, uitgevoerd door Johan de Twee. En levendige optreden. Breng ons aan het einde van die programma. Kan je groeien? Tijd gaan vinnig voorbij, 7:45. Volume van Samadijn, wat dan met groet tot volgende zaterdag. Dank je voor al onze deelname, boodschappies, verzoeken en samenkeuren. Van Wella Capella tot hier bij Bohemian Rhapsody. Dat is ons om vanavond gedaan. Ik wil vanavond afsluiten met een stukje boerenmuziek. En dan... Ik zag al vanavond een beetje met mijn technici. Ik weet niet wat het fout is, maar toe maar. Ik probeer weer mijn muziek wat harder wil wezen als wat ik praat. Altijd gevraagd voor een van Neil Diamond, Cracklin Rosie. Maar ik denk, ik ga eerst een stukje boerenmuziek spelen. En dan ga ik afsluiten met die ookie.

steeds in my kop. Daar is soveel wat ek pa nog wil vraag. Maar een dag moes jy ook een pa word my kind.

0: rubrieke Niet.
1: Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie.
0: Je luistert naar Sokkie. Tijd.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub in Grow Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!

Heimbrieke. Net die grootste vasdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

rubrieken. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Juanita came to me last

Heimbrieke. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

rubrieken. Net die grootste vastdanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Op de bergen die nacht, leeuws en donker in wacht. En die modder in bloed leek uit, streepzak in rien kleeft in mij.